0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: luister dan grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

de toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij 2 treinen op elkaar botsten. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Folter-comité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld.

0: verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal & Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Na het heftige weer van vannacht is het wat rustiger geworden. Alleen in het noordwesten is er nog kans op een bui. Elders is het droog en zonnig. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 32 graden in het zuidoosten. Aan zee blijft het kwik steken op rond de 23 graden. Alleen in het zuidoosten valt er hier en daar wat neerslag, mogelijk met onweer. En dat blijft ook vanavond zo. Elders blijft het in de avond onbewolkt bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen laten warm tot zeer warm weer zien. Veel zon met alleen hier en daar aan het einde van de dag kans op wat onweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Thermacultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

De agent schrijft dat het zweet van de jongen afdroopt. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpaan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort, volgens het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koelpoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Dit is Connect.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken.

0: Studio, my dear.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
2: Radio op Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Na het heftige weer van vannacht is het wat rustiger geworden. Alleen in het noordwesten is er nog kans op een bui. Elders is het droog en zonnig. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 32 graden in het zuidoosten. Aan zee blijft het kwik steken op rond de 23 graden. Alleen in het zuidoosten valt er hier en daar wat neerslag, mogelijk met onweer. En dat blijft ook vanavond zo. Elders blijft het in de avond onbewolkt bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen laten warm tot zeer warm weer zien. Veel zon met alleen hier en daar aan het einde van de dag kans op wat onweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.
3: Súbeme la radio.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is...

0: Het was één van de zomerhits in de jaren 80 die je zojuist hoorde als Europa in deze nieuwe aflevering van Alles Mag Niet Goed. Die van zaterdag 20 juni 2026. Frans Gaal en Ela. Ela, en, ja, het vermoeden klopt. Ze komt uit Frankrijk. Ja, Franstalig plaatje. En Franstalige plaatjes doen het altijd goed tijdens de zomer, lieve luisteraars.
1: Dit is Connect met

de Sun Club op de radio, lieve luisteraars. En de naam dekt de lading natuurlijk. Het is vandaag 20 juni. En als we kijken naar de temperaturen, dan is het... het is onvoorstelbaar vandaag. Temperaturen oplopen tot zo'n 32 graden Celsius vandaag. Ja, het is zo... Ongelooflijk. Ja, ik lach wel, maar... Ja, niet iedereen vindt het grappig natuurlijk, hè. Nee, het is echt wel... Het is wel... We zweten pintjes, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is helemaal niet bij wijze van spreken. Dat is gewoon zo. Klotsende oksels en een nat voorhoofd. Ja, alles eigenlijk, hè. Ik ga straks alles uitvingen wat ik aan heb. Maakt allemaal niet uit. Ik denk je van harte welkom bij deze aflevering van Alles Mag Niets Moet. Leuke muziek, zoals de Sun Club en Single Minded People uit 1998. Daarvoor Taylor Dane uit 1988, Tell It To My Heart. En daar weer voor de nieuwe single van Rutger van Barneveld, dames en heren. Ja, ja, je moet hem wel even een beetje aankondigen, hè, Rutger van Barneveld. Ja, toch een opkomende artiest eigenlijk sinds Helena en Helena 2.0. En ja... Ik denk dat er nog wel Helena 3.0 komt, waarschijnlijk. En doet het leuk. Altijd te huur voor feesten en partijen, trouwens. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, hoorden we zojuist hier bij Connect. Luister je op dit moment naar de radio en denk je bij jezelf... nou, ik zou wel een leuke plaat willen horen. Het kan, wij kennen de U-vrachten, wij draaien garantie. UWVD. Ja, UWVD. De UWVD-garantie, moest even nadenken. Het loopt vandaag allemaal een beetje met vertraging, natuurlijk. Komt er de hoge temperaturen, denk ik, lieve luisteraars. Je kunt ze aanvragen, jouw favoriete platen, via 0316 6x3. Dat is voor de langzame luisteraar 0316-333-333. En wie weet gaan wij hem draaien tussen nu en 12 uur op de radio. Ja, het is allemaal een beetje vertraagd vandaag hier, geloof ik. Maar goed, weet je, het maakt ons allemaal ook helemaal niks uit. Dan doen we het gewoon een beetje langzaam aan vandaag. Kan ons er schelen. Wel tot 12 uur vandaag. Ja, ik heb even de programmaleider belde zojuist even over een plan van de... Het tropenrooster. Hij vond het geen goed idee dat ik eerder zou stoppen. Dus het gaat gewoon door tot 12 uur. Dat

1984, dat was het jaar van uitkomst. En het jaar dat ook de plaat een hele grote hit was in de diverse Nederlandse hitparades. Voor de muziek van de Temptations hier bij Connect. Alles mag, niet moet. En treat her like a lady. Het is 9 voor 9:30. Een hele goede morgen. Rol Sanchez.

IM opnieuw op plaat gezet in 2021 samen met Majestic, of eigenlijk door Majestic. Maar het oorspronkelijke stemgeluid, het plaatgeluid van Boney M, zit nog wel in deze plaat verwerkt. Maar dat had u zonder twijfel al begrepen. Het origineel is natuurlijk afkomstig uit de jaren 70 en was door niemand minder dan Boney M onder leiding van Frank Farian. Frank Farian heeft de handel geregisseerd natuurlijk. En het verhaal is bekend, Boney M heeft daar geen letter van gezongen. Andere zangers vertolkten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Joure overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Een van die klassiekers uit 1979, zojuist op de radio van Dave Edmunds en Girls Talk. Ja, nou, dat was met recht een klassieker. Man waar we niet zoveel meer van horen, Dave Edmunds. Op de radio wordt hij ook niet veel gedraaid, moet ik zeggen. Het was op zich spijtig. Vandaar dat wij als productieteam van deze doldwaze inhoudloze radioshow ten aandragende alles mag, niet moet het de moeite waard vonden om voor je te draaien om 6:30. Wil jij een leuke plaat aanvragen? Het kan. App ons even via 03-16-6x3. Dat is 03-16-333-333. Wij kennen namelijk de UVWD. Ik moet even... De U vraagt wij draaien garantie. UVWD. Ja, zit hij erin? Lieve luisteraars, de UVWD garantie. Je kunt het dus even aanvragen via 03-16-6x3. En ik heb nog wat ruimte in de playlist, dus ik kan er gewoon een aantal platen toevoegen. Geen enkel probleem. Mogen zomerhits zijn, mogen ook andere leuke platen zijn. Maakt ons echt geen drol uit. Helemaal niks. Nee. Het weer voor vandaag. Vandaag is lokaal nog kans op een bui. De rest van de dag is het flink zonnig en is het droog. Tegelijk is in de avond in het zuidwesten, zuidoosten mogelijk kans op een bui. De middagtemperatuur loopt vandaag op tot zo'n 32 graden Celsius. Dus dat is inderdaad wel tropisch. De vooruitzichten tot en met donderdag. Zondag kan zo buien tijdens de werkweek vaak volop zon en tropische temperaturen van 30 tot 34 graden Celsius. Aan zee is het meestal minder heet. Ja, nou lekker. Nee, daar kan ik wel mee. Aan zee. Zit u niet aan zee? Goed, dus vanmiddag gaan we naar zee in die geluidsgrens. En we zullen zonder twijfel niet de enige zijn. Ja, daar sta je ook in de file te bakken natuurlijk. Dus nee, daar word je ook niet vrolijk van. Maar goed, het is even de komende week gewoon even afzien. En even tanden op elkaar, lieve luisteraars. Het is gewoon even jongens, tussen de zomer van 2026. Voor alle mensen die het hele jaar door klagen dat het tijd is voor zomer. Nou, je hebt hem hoor. Dit is hem. De zomer. Ja, dan gaan we even de pagina verversen. We gaan even kijken naar de actuele verkeerssituatie op de autosnelwegen hier in deze contrij. Een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met de grenscontrole, de zogenaamde politiecontrolepost. Daar staat zo'n 1,2 kilometer, dus echt gemeten. Stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de Duitse grens. Op diezelfde A12, de andere kant op Arnhem richting Utrecht. Daar moet je rekening houden met zo'n 5 kilometer stilstaand verkeer. Als gevolg van wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Dus als je die kant op gaat op de A12 Arnhem richting Utrecht, dan kom je ook in een file terecht van 1,5 kilometer. Dat valt op zich mee hoor. Ik denk een minuutje of 10. Dus dat valt op zich wel mee. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Straks muziek van Nicki Minaj. En ook nog Playa Hitty, The Summer is Magic. Is Sash uit 1997. Naar Ecuador.

The Summer is Magic. Oh oh, The Summer is Magic. Oh, de Playa heet hier zojuist op de radio. Een van de zomer is uit 1995. Laat die ook meerdere malen opnieuw is uitgebracht in allerlei verschillende versies. Maar één ding hebben ze allemaal gelijk gemeen. Het zijn allemaal zomerhits. Ja, dat.

Willem. Ja. Want vanaf 7 uur vanavond de Nederlands elftalwedstrijd tegen Zweden natuurlijk. Ja, ik vind het... Rick die zit hier naast me. Die produceert ook een beetje deze radioshow mede, zeg maar. Nee. Ga ik jou de schuld geven van alles? Dat is lekker makkelijk. Nee, ik doe het helemaal zelf. Ook mijn productieteam van Alles Mag Niet, want het is ermee gestopt eigenlijk. Dus een muzieksamensteller. Iedereen is er gewoon mee. Geen kans hebben er allemaal geen zin meer in. Dus dat doe ik het wel in mijn eentje met de vrienden. Kan mij schelen. Vanavond Nederlands elftal. Ik zit hier naast een ook geen voetballiefhebber, geloof ik. Rick ook niet. Nee, ik ben zelf ook geen enorme voetballiefhebber, moet ik zeggen. Ik vind het leuk om te kijken als we winnen. Dan een biertje erbij en een beetje oranje liedjes, André Hazes en zo. Dat vind ik wel gezellig. Maar goed, ik heb geen idee. Ik kan er wel alles over zeggen. Ik kan heel interessant doen en zinnige dingen proberen te zeggen. Maar ga ik niet doen, want dat gaat het toch niet worden. Nee, het wordt spannend, denk ik. Ja, het was afgelopen week ook al spannend. Zondagavond was dat. Ja, ik had toevallig een biertje op zondag. Ik drink normaal heel af en toe. Bijna nooit. Maar zondag had ik toevallig een biertje op. Want overdag was het feest bij ons in het dorp. En toen had ik naar de wedstrijd zitten kijken. En ik vond hem wel een beetje... wat zou ik daar nou van zeggen? Ja, alles is al over gezegd waarschijnlijk. Ja, ik zeg ook helemaal niks over. Nee. Ze zijn nog geen kampioen. Nee, dat moet nog, er moet nog even wat water door de Rijn, zou ik maar zeggen, hier in Arnhem en directe omgeving. Nee, we zijn er nog niet. Maar goed, laten we toch bouwen. Houston, we've got a problem vanavond. Hè? Dat dan weer wel. Ja, laten we het hopen en dat de problemen voor Zweden zijn. Dat zou wel leuk zijn. Kijk jij geen voetbal, of kijk je wel voetbal, maakt mij feit. Blijf gewoon luisteren naar Connect, want mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Dat je dat even weet. Even kijken, dubbele dosis cafeïne zit ik op dit moment aan. Kan nooit kwaad, denk ik zo. Straks muziek van Nicki Minaj op de radio 2012. Starships, weer Dan Hartman. We are the young Danny Hartman. Ik ga even in de zon zitten, lieve luisteraars. Ik zeg helemaal niks meer.

Nicki Minaj. Zo ja, stond de radio, lieve luisteraars, bij je bij. En dat was natuurlijk Starships. Ja, dat zijn die ruimte dingen, zeg. Ja, daar zat... Ja, daar kan er van alles over zeggen, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Zoals ik van heel veel dingen helemaal geen verstand van heb. Ik heb een beetje slecht geslapen vannacht. Dit is jou geen weer om te slapen eigenlijk, hè? Nee, de temperatuur boven de 30 graden Celsius. Je zweet je gewoon de rambam. Het is, nee, ik heb niet lekker geslapen. Ik zit er met een dubbele dosis cafeïne, maar ook dat doet het nog niet. We zijn het nog niet helemaal, lieve luisteraars. Maar goed, we zijn er mee bezig. En ik denk dat ik tegen de uur of 12 zit ik er wel een beetje in, denk ik. Hè? Vlak voordat we weer naar huis gaan, dan dat lukt best wel. Het is op dit moment... 4 minuten voor 11. En dat betekent dat we nog één plaat voor je gaan draaien. En dan is het tijd voor het nieuws van 11 uur. Maar ik heb ook goed nieuws voor je. En voor sommige mensen wat minder nieuws. Na het nieuws van 11 uur zijn we nog bijzonder graag 1 uur bij je terug met het tweede en laatste gedeelte van deze dolfase inhoudloze. Vandaag wat zweterige radioshow. Alles mag, niets moet. Rudimental als laatste voor het nieuws. Hier is hij met These Days.

0: days.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect.
2: Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle

0: Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

Dit komt ook uit Zweden, hè? Zweden. Ja, ABBA en Super Trooper op de radio, lieve luisteraars. En dit is het leuke van Zweden. En vanavond hoop ik dat de Zweden het iets minder doen natuurlijk. Want vanavond in Houston, de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Zweden. Vanuit Amerika, Houston natuurlijk. 7 uur, wonderen allemaal de Nederlandse tv op de diverse kanalen. En ook op de buitenlandse media is dat waarschijnlijk zonder twijfel te zien. Super Trooper, ik had eigenlijk een andere plaat gepland. Maar we moesten even een herstart doen, lieve luisteraars. Want ik kan wel even uitleggen. Kijk je achter de schermen, lieve luisteraars. Het systeem was trager als dat ik ben vandaag. Nou, dat is niet positief, kan ik u melden. Dus we moesten er even een herstart tegenaan gooien. En als het een beetje mee zit, gaat het nou helemaal zonder problemen. Even kijken. Ja, nou, kijk eens eventjes. Ja, want het is zomer, lieve luisteraars. Klotsen mijn oksels. Het zweet op het voorhoofd. En het is genieten van de zomerse muziek. Je kunt ze aanvragen, jouw zomerhits, via 0316 6x3.

Het was een van de grote zomerhits in de zomer van 1987. Desireless, Franse zangeres, maar goed, dat hoorde je al een klein beetje. Haar echte naam is Claudie Fritsch Mentrop. Ja, dat bekt niet zo lekker, hè? Claudie Fritsch Mentrop, nee, dus we noemen hem maar Desireless. Dat klinkt veel beter. En daardoor werd het een zomerhit in 1987. Volgens mij, als ik me nog vaak kan herinneren, maar dat is heel lang geleden, dat is ver weggezakt, was ook dat een hele mooie zomer. Ja. Ja, dus vandaar ook tijd voor zomerhits. En dit is ook een hele mooie zomer 2026. Dus ik kan niet wachten op de zomerhits van dit jaar. Die zijn er al een klein beetje natuurlijk. Maar ik weet niet of ik de zomerhits van dit jaar al voorbij heb horen komen. Ik twijfel nog een klein beetje. Vaak komen de platen uit het zuiden na de vakantie een beetje in Nederland binnen sijpelen. Als mensen terugkomen van vakantie en zo. Dat de buitenlandse zomerhits een beetje meer naar Nederland kan. Maar goed, ik heb daar eigenlijk ook verder helemaal geen verstand van. Zoals ik van heel veel dingen geen verstand heb. Dus daar heb ik verder niet over uit. Waar ik dan wel verstand van heb, is de files op dit moment in de Nederlandse autosnelwegen. En met name deze regio natuurlijk. Een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 2,6 kilometer als gevolg van de grenscontrole. De zogenaamde politiecontrolepost. Stilstaand verkeer tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dus hou daar rekening met een vertraging van een kwartiertje tot een half uurtje. De A12 Arnhem richting Utrecht. Ook daar moet je rekening houden met vertraging. 8 kilometer stilstaand verkeer als gevolg van wegwerkzaamheden. Wat een moeilijk woord. Wegwerkzaamheden. Ik voel weer een dubbele dosis cafeïne aankomen, lieve luisteraars. Wegwerkzaamheden tussen Veenendaal en Maarsbergen. Er is een linkerrijstrook dicht daar op die A12. Vandaar dan ook die vertraging. En één file nog als laatste op de A15. Nijmegen richting Gorkum. Daar moet je rekening houden met 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Waddenooyen en knooppunt Deil. En tot zover de meest actuele verkeersinformatie. Mede dankzij Ontspan Connect voel jij je overal thuis. Zelfs in de file natuurlijk. Nederlandstalige muziek van eigen bodem. Snelle en Ronnie Flex uit de hitparade van 2020. Hier is in.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer in het zuidoosten. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgen draait de wind naar het noordoosten en wordt het vooral in het zuiden van het land zonnig. Elders wat bewolking met een temperatuur van 23 graden in het noorden. En in het zuiden loopt die opnieuw op naar plaatselijk 32 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Na een eerder ongeluk nog wel een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En er is nog een file te melden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 35 minuten door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 rijstrook minder. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: when I spent the summer on you.
1: Een van de zomerhits van 10 jaar geleden, 2016. Sam Feld, Lucas en Steve en Wolf, Summer on You. We zijn er dan hier in deze aflevering van Alles Mag Niet Goed. Die van zaterdag 20 juni 2026. Het is tropisch in deze regio. Temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden Celsius vandaag. Ook kans op een spatje regen. In het zuidoosten vanavond mogelijk kans op een bui. Dus hou dat even in de gaten. Verder blijft het de hele week tropisch warm. Dus het is echt de zomer van 2026. Nou, ik heb zelf de korte broek aan vandaag. Dat wil wel wat zeggen. Dan moet het echt wel tropisch zijn. Eerder gaat de korte broek niet aan natuurlijk. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. En hier is muziek van het goede doel. Hou van mij.

weer een van de zomerhits. Ditmaal een uit 1992 van niemand minder dan Incognito. Don't you worry about a thing. Het leuke is, dat weet niet iedereen, maar een aantal mensen waarschijnlijk wel. Het origineel van deze plaat is afkomstig van Stevie Wonder. Heeft de plaat ooit geschreven en ook uitgebracht. En even de diepere betekenis van deze plaat, want dat is ook wel even leuk om te melden natuurlijk. Een stukje betrouwbare informatie. Stevie Wonder heeft deze plaat geschreven voor een vriendin die in de problemen kwam. En die zal hij altijd blijven steunen. Ja. Dus, dames die in de problemen komen, ik zou Stevie Wonder even bellen. Ja, toch? Ja, ik vind het een goede artiest. Ja, ik vind het wel mooi. Mooie gedachte, zou ik maar zeggen. Het is 17 voor 12 op deze tropische zaterdag, 20 juni 2026. Je luistert naar Connect. Misschien zit je op dit moment in je tuin. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen. Het is eigenlijk alweer een beetje te warm om in de tuin te zitten. Maar in de schaduw misschien, hè, dat zou wel lekker zijn. Of zit je aan een ijsje of een verkoelend drankje of zo. Het is in ieder geval duidelijk, het is de zomer van 2026. En ook de komende dagen blijft het tropisch warm hier in Oost-Nederland. En wij van Connect zijn heel dicht bij je hart. Verwarmend ook. Ja. Heb je een leuke plaat die je wil horen? Een verfrissende deun, zeg maar. Vraag hem even aan via de app 03166x3. Dat is 03663333333. En wie weet draaien we hem tussen nu en 12 uur vanmiddag op de radio. Want tot die tijd duurt deze tropische radioshow. Alles mag, niets moet. Aansluitend een nieuwe aflevering van Weekend Live met, ik kijk even opzij, Peter Miller. Peter is terug van vakantie. Peter is terug van vakantie. Maar goed, je hebt hier elke dag een vakantie gevonden natuurlijk in Nederland. Dus ik snap wel dat hij is wel in Spanje geweest.

En de oplettende luisteraar heeft het vandaag zonder twijfel al kunnen horen. De tweede maal Boney M. op de radio. Want het eerste uur draaide we al met Rasputin en de Majestic uitvoering. En de niet oplettende luisteraar had hem ook al kunnen horen. Dat dan, dus iedereen heeft hem kunnen horen natuurlijk. Ja, ze maakt een zinloze opmerking, lieve luisteraars. Kalimba de Luna uit de jaren 80, een van die zomerhits van weleer. Het is druk op de autozeilwegen in Oost-Nederland. En als je op dit moment in de file staat, dan hoop ik dat je een airco hebt. Maar goed, een beetje moderne auto heeft tegenwoordig een airco. Dus wat dat betreft maak ik me daar geen zorgen over. Ik hoop trouwens ook dat hij het doet. Dat een aantal weken geleden had ik een auto met een airco. Maar hij werkte niet. De airco was kapot, zeg maar. Ja, dat is ook redelijk vervelend op dit soort dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Druk op de autosnelwegen in deze regio. De bekende grenscontrole tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Daar moet je rekening houden met een vertraging 2 kilometer als gevolg van die politiecontroleposten al daar. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een file van zo'n 5 kilometer stilstaatsverkeer als gevolg van wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook al daar is dicht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Dan nog een file op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar moet je rekening houden met zo'n 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Tiel West en knooppunt Deil. Dat is druk. En dan hebben we tot slot nog één melding. Die staat op de A50 Arnhem richting Os. Daar moet je rekening houden met zo'n file van 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. Tot zover de meest betrouwbare en actuele verkeersinformatie hier bij Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. En vandaag draaien we, ja, wat je al een beetje kunt verwachten met dit soort temperaturen, de grootste zomerhits aller tijden. Wil jij nog een leuke zomerhit aanvragen of een andere plaats waar mij wat een winterhit kan ons verschillen? 03-16-6x3, dat is ons telefoonnummer. 0316-333-333. Tijdens het staartje van deze radioshow, wie weet, draaien wij hem nog voor je. Rob de Nijs uit 1991. Huis in de zon. Dat is

0: Rob de Nijs, helaas overleden natuurlijk afgelopen jaar. Maar we draaien nog één van die leuke platen van hem. Ja, het duurt even. We moeten een beetje geduld hebben vandaag, lieve luisteraars. Huis in de zon van Rob de Nijs, inderdaad. Als ene laatste plaat in deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Nou, Peter is weer, die is weer terug van vakantie. Was het in Spanje nou warmer of was het hier nou warmer? Spanje was het warmer. Was het nog warmer in Spanje? Tjie, dat is toch niet grappig meer? Maar daarom ben ik teruggekomen natuurlijk. Ja. Peter Nillissen, lieve luisteraars. Ik zat hem vorige week al vrolijk aan te kondigen. Maar ja, toen was hij er niet. En hij kon ook niet heel snel in de studio komen. Dus toen even Rick. Rick heeft het wel briljant gedaan. Peter, hallo. Ik zei even tegen je te praten. Kom eens even bij de microfoon. Okay, jongens, ja. Heb je een goede vakantie gehad?
1: Jazeker.
0: Ja, ik moet dat even vragen. Wat leuk. Ja, leuk voor je.
1: Nou, maar even iets heel anders, hè?
0: Ja?
1: Ik viel hier net wel neer voor jou. Had je dat wel door?
0: Nee, het was even met mijn programma bezig.
1: Ik kwam hier in de uitzending binnen en ik dacht, hij is weer terug van weg geweest. Wat fijn!
0: Ja, de verschillende benen.
1: Heb jij gelegen al die tijd onder een steen of?
0: Ja, en onder de bank.
1: En onder de bank,
0: ja,
1: lekker.
0: Ja, ik heb overal.
1: Ik kan beter op de bank gaan liggen, lijkt mij.
0: Ja, ook. Om een kort verhaal lang te maken, ik moet even zeggen, want jij was er vorige week natuurlijk niet. Je hebt natuurlijk ook niet geluisterd.
1: Nee, zeker niet. Dat is een beetje jammer.
0: Ik heb wel geluisterd.
1: Op het Naakstrand, heerlijk.
0: Ja, maar dat wil ik allemaal niet weten. Ik heb wel geluisterd vorige week, want normaal luister ik niet, maar vorige week heb ik wel geluisterd. Ik moet zeggen, Rick en Tijn, die hebben dat... Eigenlijk... Ik vond het vroeger altijd jammer als je op vakantie ging. Ik kan zeggen, wanneer ga je weer op vakantie? Ik moet even zonder flauwekul. De mannen hebben het briljant waargenomen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het is fijn dat je terug bent. Was je niet terug geweest, was het ook geen probleem. Ze hebben goed de winkel in de gaten gehouden, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ik ben ze heel dankbaar.
0: Precies. Dus even een complimentje mag ook wel eens.
1: Jij wilde eens even veren de reet steken, wilde je zeggen.
0: Ja, eigenlijk loop ik altijd maar te zeiken. Ik ben altijd negatief. Ik ben altijd een heel negatief persoon. Dus ik denk van, laten we het eens anders doen. Laten we eens gewoon een positieve veer geven.
1: Ja,
0: dat mag ook wel eens gezegd worden. Dat collega's het gewoon leuk doen. Dus,
1: maar ik ben blij dat jij weer terug bent. Dat sowieso.
0: Wel. Ja, absoluut. Ik ga stoppen nou alweer.
1: Oh, ja, dat is ook goed.
0: Het is bijna 12 uur. Dus maar je hebt geluisterd vandaag.
1: Zeker.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Daar was ik er helemaal klaar mee.
0: Ja, ik hoor dat van meer mensen. Maar goed, dat is ook het leuke. Maar dat komt er goed uit. Want tot zover deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Wij zijn er aanstaande zaterdag weer. Straks veel plezier met Peter Lillesijs. Terug van vakantie met zijn hele productieteam.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer.

0: jugar. ¡Vamos!
1: Het Spitbull op je radio en I know what you want to me. Een hele goede middag zeg, welkom bij de show. Zonnige zaterdag vandaag. Dat is een, hoe laat is het inmiddels, Tijn? Bijna 8:08. En ik heb Tijn zojuist even opgehaald, want hij was een reportage aan het maken.
2: God, ja, ik was bij een dierenasiel. Of,
1: ja, ik hoorde allemaal
2: hondenpension. Nou, ik ga nooit meer naar zo'n hondenpension toe. Wat is dat een vreselijke plek.
1: Hoezo?
2: Ja, ik hou helemaal niet van honden.
1: Wat doe je daar dan?
2: Ik ben hartstikke bang voor honden.
1: Oké, maar die reportage, wat gaat het allemaal worden dan? Wat gaat het worden?
2: Over de roefeldag in Duiven, dat is vandaag.
1: Ja.
2: En er kunnen kinderen, het zijn 518 basisschoolkinderen.
1: Ja.
2: En die kunnen dan gaan kijken bij bedrijven. Er doen 84 bedrijven mee in de regio. En die kunnen dan gaan kijken achter de schermen bij die bedrijven.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja, geweldig.
1: En jij mocht dat ook doen?
2: Ja.
1: Ja, en dan kom je zo niet blij eraan.
2: Nee, klopt, ja.
1: Oké, maar je was wel blij mij te zien, toch?
2: Ja, ja, ja.
1: Oh,
2: ja, ik was daarvoor nog bij de brandweer geweest. Daar was het wel gezellig.
1: Oké, daar straks er meer over. Ja, gisteren is het bekend geworden. Misschien hebben jullie het wel meegekregen. Het nieuwe Vierdaagse lied is uit.
2: God, wat leuk.
3: Is even ontgaan.
1: Ja. Jullie allemaal ontgaan? Nee, ja. Nou, zometeen gaan we even bellen met Gerry van Kampen, want die doet namelijk mee in die plaat. Oh. Welkom bij de show.

0: beetje oneerlijk vind ik het eigenlijk wel. Want er wordt hier gezegd, het is een beetje een gay plaat. Nou, dat vind ik wel meevallen. Het is Gordon en Replay. Ze zijn weer terug van weg geweest. Wat was ik jaren geleden al fan van Gordon en Replay. Ik had er niks aan doen. Ik draaide het zo vaak op de radio, maar zo vaak thuis. Ik vond het gewoon lekker. En dit was Me Loving You. Ja, wat wil je zeggen, Tijn?
1: Gordon heeft toch gewoon een vriend?
0: Wat zeg je?
1: Gordon heeft toch ook een vriend?
0: Nee, die heeft geen vriend.
1: Niet?
0: Nee, die kan geen relaties in stand houden, joh.
1: Oh.
0: Nee, die heeft meestal jonge jochies van een jaar of 15, 20, 25 jaar jonger. Ja, en mijn vriend is ook 20 jaar jonger. Zegt hem bij deze in dit geval niks. Maar ja, die sponsort hij nogal een beetje veel in het begin. Dus die koopt hij een beetje om eigenlijk. En, ja, op een gegeven moment zijn ze klaar met Gordon. Ik denk dat Gordon in bed ook niet zo
1: op
0: lekker is.
1: Ben je vind je wel? Met Gordon.
0: Of vind je Gordon daar lekker?
1: Geen uitspraak over.
0: Oh, ga je geen uitspraak over doen? Ja, het was wel even een algemene vraag, oké. Ik weet dat natuurlijk ook niet. Ik heb er geen ervaring mee. Wil ik ook graag zo houden, trouwens. Zullen we het nieuws even doornemen van vandaag?
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Ja, vanavond moet Nederland weer gaan voetballen. Gaan jullie kijken of niet?
1: Ja, natuurlijk niet.
0: Nee. Ja, niet eentje wel, drie niet. Oh, geweldig zeg.
1: Tegen wie moeten ze eigenlijk?
0: Vanavond spelen ze in actie tegen Japan. Is het nu Zweden vanavond? Zweden. Ze hebben eerst Japan gedaan. Ja, 2-2 geworden. Hallo, ik lees het wel. En vanavond dus mogen ze tegen Zweden gaan spelen. Ja, Zweden begon het toernooi met een zege met 5-1 op Tunesië. Dus ja, ze moeten er een beetje bang voor zijn. Ben je een beetje een voetbalfanaat of niet? Volgens mij wel, denk ik, hè?
2: Nou, als het Nederlandse elftal speelt, dan wel.
0: Oh, dan wel.
2: Ja,
0: okay.
2: Dan wel.
0: En de rest niet?
2: Interesseert me echt niks.
0: Oké, en waar ga je vanavond kijken?
2: Gewoon thuis, gezellig.
0: Met z'n tweeën, één
1: gezellig in je eentje, heerlijk.
2: Ja, alleen
0: ja, serieus?
2: Ja, serieus.
0: Oké. Curaçao, die zal zich op het WK willen herstellen van de afstraffing 7-1 tegen Duitsland. Het elftal van de bondscoach Dick Advocaat neemt het om 2 op tegen Ecuador. Ga je die wedstrijd ook kijken of niet?
2: Uiteraard.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Jee, ik begrijp
2: ik weet
0: dat
2: hoe laat
0: niet.
2: Hij is, maar...
0: Ja, vanavond om 2:00.
2: Oh, nee, dan toch niet.
0: Oké, dan toch niet. Nou, dat is een beetje het nieuws van vandaag. Het voetbal. Tijn, heb jij nog wat nieuws?
1: Ja, het is code geel.
0: Oh ja?
1: Ja, vanwege de hitte. Aanhoudende hitte.
0: Ja, dat is warm.
1: Ja, warm. Het is bloedheet.
0: Ik vind het meevallen. Ik vind het meevallen.
1: Ja, hier in de studio is het lekker te doen, ja.
0: Ja.
1: Met de airco aan. Ja, het blijft... Even kijken, tot maandag 10:00 blijft het code geel.
0: Oké, en dat heeft te maken met de hoge temperaturen?
1: Ja, dus het Nationaal Hitteprotocol is ook in werking gesteld.
0: Oké, en dat houdt in?
1: Dat je... Kijk, eerst was het zo van drink genoeg en zo. En nu is het van let op alle anderen.
0: Let op alle anderen.
1: Ja,
0: nou, dat gaan we zeker doen. Want ik vind
1: goed drinken.
0: Het hoort gewoon zomers muziek bij. En we moeten op andere mensen gaan letten. Dus ik zou zeggen, plof lekker op de bank neer. Doe een waaier erbij aan. Of plaats een airco in je huis. Ik heb dat een aantal maanden geleden gedaan. En dat is zo lekker. Een hele huis gewoon 20 graden.
1: Kost wel heel veel
0: energie.
1: Dus je
0: hoort mij niet zeiken over dat mooie weer. En dat deden we nog wel jaren geleden ook niet. Met La Isla Bonita. Die hoor je nu op de radio. Bij Connect.

0: dit plaatje geeft ook een lekkere zomerse vibe, hè. Lekker met een cocktailtje zo, lekker in de tuin. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Zoals vorige week, lekker op het strand daar gezeten en aan die kanten. Oh, dat was zo lekker, joh. En al die dames topless en al die, die rammeltjes daar.
1: Ik zie hier iemand.
0: En, hier. En luister even. En alles tussen de benen rammelen. Wat zeg je?
2: Dames topless, waar zie je?
0: Nee, dat was daar op het strand,
3: oh,
0: zeg ik.
3: Strand.
0: Ja.
3: Ik wist iets.
0: Nou, dat was echt wel leuk om naar te kijken. Maar vooral oud. Vooral oud.
3: Ja.
0: Oud. En hangend. Dat ken je toch wel?
1: We gaan door.
0: We gaan door.
3: Ja, laat de foto's maar zitten dan.
0: Als Palatijn bij allemaal het heet onder de voeten. En over hete gesproken. Ja, Pinkpop is dit weekend natuurlijk. Hè. Het wordt de organisatie allemaal niet makkelijk gemaakt. Gaan jullie wel eens naar Pinkpop bij ooit geweest? Nee, jou zie ik er niet voor aan. Jou ook? Nee, jou? Nee, ja. Maar je gaat wel naar concerten, dus dat is een beetje jammer. Waarom geen Pinkpop?
3: Ja, nee. Kijk, dan moet ik even recht trekken.
0: Ja, trek
3: ik zou dit jaar naar Pinkpop gaan, maar toen kwam er wat tussendoor. Dus uiteindelijk zijn we niet gegaan. Maar over 2 weken sta ik op Rock Werchter in België. Dus eigenlijk hetzelfde. Als
0: die is net wat leuker
3: maar,
0: misschien.
3: Ja, wie weet.
0: Oh, daar ben je nog nooit geweest.
3: Ik ben er nog nooit geweest. Het is de eerste keer. Dus.
2: Hij staat op Rock. Ga je zingen dan?
3: Nee.
2: Dat lijkt me
0: oh, je gaat er
2: naartoe?
0: Nee, ik sta
3: ik
0: op.
3: Ik ga er naartoe.
2: Ja, ja. Ik ga het optreden. Ja.
3: Jongen. Het is echt niet normaal.
0: Nee. Moet jij niet de ziektewet weer in?
2: Ik voel een burn-out aan zo.
0: Ja, dat dacht ik al. Oké, okay, maar ja goed, het is niet jullie ding. Maar voor de organisatie natuurlijk erg warm
3: dit
0: weekend.
3: Nee, dat zeg ik niet. Het is, ik zeg niet dat het niet mijn ding is.
0: Nee?
3: Maar dit jaar
0: kan nog komen. Nee, het kan nog komen.
3: Ja.
0: Ik wilde ooit een keer naartoe, maar ik moet opschieten.
3: Waarom?
0: Want, ja, ik ben al 48.
3: Ja, ja dus.
0: Ja, oké, weet ik veel.
3: Ik zie het hele probleem niet, hoor.
0: Nee, oké. Okay, ja, ik denk dat het van die jeugd.
1: Je bent zo jong als je je voelt.
0: Ja, dat is waar. 25. Nog steeds.
1: Kijk.
0: Ja,
1: oké. Okay. Kijk.
0: Maar voor de organisatie moeilijk, hè? Want het is heet dit weekende. Dus ja, ze moeten wel even gaan kijken hoe ze het allemaal gaan doen. Hoge temperaturen, dreiging met onweer. En ja, iedereen wil natuurlijk wel genieten van die optredens die er gaan komen.
1: Wie komen er allemaal?
0: Wie komen er allemaal? Natasha Bedingfield komt onder andere. En vandaag treedt ook op Roxy Dekker.
3: Was dat gisteren? Gisteren.
0: Nou ja, daar staat hij dat ze vandaag op kan treden.
3: Nee,
0: ja,
3: dat is een
0: artikel waarschijnlijk
3: geschreven.
2: Er zit een vertraging in de computer. Ja,
3: de schedule van Pinkpop is nog niet gereviewd.
0: Nou, hoe het ook zij, mocht je naar Pinkpop gaan, dat duurt het maar tot we morgenavond hebben begrepen.
3: Ja, dat heb je wel goed.
0: Dat hebben we goed begrepen. Heel belangrijk, neem een petje mee, een vissershoedje. Zorg voor heel veel water en drink vooral niet te veel.
1: Is Pinkpop nou in Landgraaf of is dat weer is dat
0: ja.
1: Niet
0: zo? Ja, in Landgraaf. Okay, ja, dat is al jaren zo.
1: Ja, lekker het goede.
0: Ja. Ik vind dat jij er een keer naartoe moet.
1: Ja?
0: Met een reportage voor ons.
1: Oh.
0: En weet ik hoe, dan weet ik al hoe jij terugkomt namelijk.
3: Met 400.
0: Nee, ik voel er helemaal niks aan. Ga er niet meer naartoe hoor. Dit is Roxy Dekker op Connect.

0: Ah, het is Roxy Dekker op de radio en Sugar Daddy. Het is jouw zonnige zaterdagmiddag, dus 00:30. En nog een aantal weken te gaan, dan begint het weer. Ik ben een beetje excited, kan ik jullie wel vertellen. Vriendjes hier in de studio, luisteraars daar aan de andere kant van de radio. Want dan gaan we natuurlijk ook weer volop genieten van al het feestgedruis in de stad. Ik mag ook weer radio gaan maken daar bij het streekstation. Ik zal de naam even hier niet noemen, RN7, maakt niet uit.
1: Ach.
0: We hebben natuurlijk een hele leuke collega daar nog van heel lang geleden aan de telefoon hangen. En inmiddels ook natuurlijk stadionspeaker al volgens mij 25 jaar. Gerry van Kampen, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Hoe gaat het met Gerry?
2: Ja, het gaat met Gerry uitstekend.
0: Ja, bijna famous famous Nederlander, hè?
2: ja. Het kan snel gaan in het mensenleven.
0: Ja, hey, hoe komt het dat jij mee mag doen met dat geweldige nummer?
2: Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal zeker weet, maar ik werd gebeld door Linda. En eigenlijk zochten ze iemand die de aankondiging zou kunnen doen van het lied. Zeg maar wat nu uiteindelijk de burgemeester gedaan heeft.
0: Ja, dat zag ik.
2: Nou, die aankondiging heb ik ook opgenomen. Omdat het toen nog niet zeker was of burgemeester Bruls mee wilde doen, ja of nee. En toen heb ik nog twee regels mogen zeggen in het liedje. En uiteindelijk is de aankondiging naar burgemeester Bruls gegaan. Terecht natuurlijk, want hij is de enige die dat kan.
0: Ja.
2: En vandaar dat ik in het liedje zit.
0: Ja, maar wat leuk. Ik heb het gisteren meegekregen. En ik dacht, hey, Gerry van Kampen. Ja, leuk dat je daar aan mee mag doen. Natuurlijk met Sieneke erin. Rutger van Barneveld onder andere.
2: Ja, Rutger, die heeft gewoon een wereldhit.
0: Ja, klopt.
2: En daar sta ik gewoon naast. Daar heb ik gewoon live mee gesproken.
0: Ja, was dat leuk?
2: Ja, Rutger is een held.
0: Ja. Maar Rutger komt oorspronkelijk uit Nijmegen volgens mij toch ook, of niet?
2: Ja, volgens mij ook. Precies weet ik het niet. Maar hij komt uit de buurt.
0: Ja.
2: En dat is goed.
0: Ja, en met Sieneke, Benny Solo doet natuurlijk weer mee.
2: Ja, en Colin Hoeven. Allemaal te leuk.
0: Ja. Hey, en dan gaat het hopelijk een grote hit worden in Nederland. Want ja, het is de 55e editie natuurlijk van de Vierdaagse, hè?
2: Ja, of het in Nederland een hit gaat worden, dat weet ik niet.
0: Ja, moet positief blijven, Gerry, kom op.
2: Ja, dat is ook zo. ik ben heel benieuwd hoe Henk en Henk van het Goede Doel er tegenaan kijken natuurlijk. Die zullen ongetwijfeld wel een commentaar op hebben.
0: Ja, het is ik zou zeggen een uptempo versie met een leuk einde eraan vooral.
2: Dat vind ik een mooie omschrijving, een uptempo versie.
0: Ja, zeker.
2: ja.
0: Ik vind het helemaal geweldig, joh. Ook. Ja, ik ga hier nog...
2: Ja? Het was gewoon superleuk om te doen.
0: Ja, snap ik. Ik ga jezelf nog wat leuks doen met de Vierdaagse. Ga je dit jaar eens een keer meelopen of dat niet?
2: Nou, meelopen nooit. ik heb altijd gezegd, ik loop pas de Vierdaagse mee als de feesten een week later vallen.
0: Ja.
2: Dat gaat nooit gebeuren. Dus wat dat betreft is dat prima. Houden we zo. Nee, we gaan wel optreden. De 18e met de opening van de Vierdaagse. Dan zingen we het lied live. En de 20e op het Hertogplein. Zingen we het lied ook live.
0: Oh, wow.
2: Dat is sowieso leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. Dus het hele publiek kan jullie dan live daar aanschouwen.
2: Zeker, ja. Of het dan net zo mooi klinkt als op de plaat, weet ik niet. Maar
0: we gaan het
2: wel
0: proberen. Vast wel. We zijn heel positief gestemd. Ja. We gaan hem draaien op Connect. Goed. Ik zou zeggen, dankjewel voor je tijd even. En ga er wel de komende weken van genieten, hè. Oké, groetjes. Hoi, hoi.
2: Hoi.
3: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
4: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
5: Zin in een feestje? Een vis had tot laat.
4: Waar kan ik heen?

0: uit de jaren 90. Lekker populair. Everybody, DJ Bobo op de radio. Het is inmiddels alweer 2:10. En dat betekent de hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. Eens even kijken. Ja, die doet het. Die doet het. Die moeten we helemaal niet hebben, joh. Oh, die moeten we helemaal niet hebben, nee. Nee, ja, nee, nee. Maak even niet uit. Ik doe het even gewoon even live in de uitzending natuurlijk, hè. Leuk dat vandaag ze niet. Vond je niet, Tijn?
1: Ja, geweldig. Ja. Nee, sorry.
0: Wat, sorry?
1: Ik vond het niet.
0: Ga je nou weer nee zeggen? Ja. Moet ik nou opstaan en serieus kwaad worden?
1: Ja, sorry.
0: Jongen, ja, echt, hè. Zeg dat eens wat van.
2: Ja, mogen mensen eerlijk zijn?
3: Ja, ja alleen
2: ik vond hem wel leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ook. Nee, hij was op zich wel geinig.
0: Tjonge.
1: Ja, alleen dat het over de Vierdaagse gaat.
0: Vorig jaar heb je nog verslag gedaan op de Vierdaagse. Ja, toen vond je het nog allemaal leuk. En dan hoor je zo'n plaat, dat vind je het allemaal kut.
1: Ja, maar ik vind hem iets te hard of zo. Goh. En dan denk ik, ja, maar...
0: Jongen.
2: Zeg je hem iets zachter?
0: Ja, weet je wat? Ja, Rick?
4: Okay, de jeugd van tegenwoordig is ook helemaal niks meer gewend.
0: Nee. Hoe oud ben je? 16, 17. En hij vindt hem te hard.
2: Ah, dan is de smaak nog niet ontwikkeld.
0: Nee.
2: Ja, bij 16, 17 is dat nog niet.
1: Over smaak valt niet te twisten.
4: Maar hij zegt ook, ik ben niet negatief, maar... Ja, daar ga je al.
0: Nou, weet je wat? Ga dat nieuws maar voorlezen. Of je daar beter bent. Vind je dat leuk om te doen?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké.
4: Maar?
0: Oké, succes.
1: Aan de Weideslag in Arnhem is vannacht een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in lichterlaaien. De brandweer kon niet verhelpen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar getuigen. Dit weekend is er weer een pop-up camping in het Horsterpark in Duiven. Kampeerders staan het hele weekend in de volle zon met 30 graden. Er komen zo'n 200 mensen. Op rtvconnect.nl kun je een reportage hierover vinden. Bij een tankstation aan de Westervoortse dijk is gistermiddag een voertuig uitgebrand. Rond 3:30 kwam de melding binnen bij de brandweer. Zij waren snel ter plaatse, maar kon het niet verhelpen dat de voorkant van het voertuig volledig in vlammen opging. Door de bluswerkzaamheden was de Westervoortse dijk deels afgesloten.
0: Daar zit vertraging in, hè? Ja.
1: De gemeente Duiven en de provincie Gelderland gaan onderzoeken of er een kerncentrale gebouwd kan worden. Het gaat om een kleine kernreactor. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de mogelijke locatie en de impact voor de omgeving. De kosten neemt de provincie Gelderland voor haar rekening.
0: En dat was hem alweer?
1: Ja, dat was hem alweer.
0: Oh, geweldig. Dan gaan we even kijken naar het weer.
1: Ja, het weer. Wil je het weer nog weten?
0: Ja. Ja, hij doet
1: het. Ja, dan krijg je het weer van vandaag. Tot maandag geldt de code geel. Het blijft verder droog en warm. Er kunnen wat stapelwolken voorkomen. Het wordt zo'n 31 graden. Vanavond is het ook helder en warm. Er kunnen wel weer onweersbuien voorkomen, net als gisteravond.
0: Ja, maar als je nou heel veel drinkt, hè, dan krijg je een heel rood hoofd. Dan heb je code rood.
5: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat onder andere file in de regio op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A12 richting de Duitse grens, vanaf knooppunt Oud-Dijk vanwege de Duitse grenscontroles. En op de A12 in de richting van Utrecht is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. Rijdt langzaam over 5 kilometer met een vertraging van 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit

0: Dance the Night. Het is Dua Lipa op de radio. Ja, luistervriendjes van de show. Het is bijna 10:50. En ik heb besloten om vandaag even te stoppen met de uitzending. Aangezien het allemaal niet zo heel lekker loopt hier met het automatiseringssysteem. Het geluid is wel lekker. We zitten lekker en we hebben airco. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Daar ontbreekt het hier niet aan.
0: Maar helaas de automatisering van het systeem. Aaron, waar

0: hiermee werken, laat de wensen over. Dus dat betekent dat ik vandaag ga stoppen met de uitzending. Ik hoop snel weer terug te zijn, maar met zo'n waardeloos klote programma kan ik helaas niet werken. Jullie hebben allemaal het meegemaakt hier. Jullie hebben er ook allemaal last van. Dus ik heb gezegd, we laten het voor wat het is. En de volgende plaat is toepasselijk. Baby Come Back. Dus misschien komen we ooit terug.
1: Hopelijk.
0: Maar als het hierbij blijft, is voor mij het einde voor Connect. Bye bye.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een zonnige middag met in het uiterste oosten mogelijk een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van 23 graden vlak aan zee tot mogelijk 32 in het zuidoosten. Het voelt benauwd aan en er waait een zwakke tot matige wind die van het westen naar het noordwesten draait. Vanavond is het bijna overal helder met in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden. Komende nacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Namorgen blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer en 10 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En drukte op de A12 voor de Duitse grenscontrole, ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Tijd. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. Het treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen staat op dit moment 4 kilometer file met een vertragingstijd van 10 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar en de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeers.

Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen en hierdoor doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de provincie, te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kapotte auto zorgt voor een afgesloten rijstrook op de A12 richting Utrecht. Dat is tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk tussen Veenendaal en Maarsberg vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er afgesloten en je extra reistijd bedraagt 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je je overal thuis.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een zonnige middag met in het uiterste oosten mogelijk een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van 23 graden vlak aan zee tot mogelijk 32 in het zuidoosten. Het voelt benauwd aan en er waait een zwakke tot matige wind die van het westen naar het noordwesten draait. Vanavond is het bijna overal helder met in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden. Komende nacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na morgen blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in de regio. In de meeste gevallen sta je niet langer dan 5 minuten stil. Dat is niet het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. De linkerrijstrook is er dicht en je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Vertraging loop je onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Tot slot nog de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen kun je rekenen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
1: Boy, I can see you.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een paar files in de regio. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging 10 minuten. De langste file staat op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreemrechts beleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in Gelderland, maar verreweg de meeste vertraging loop je op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging is een klein uur. En op de A1 richting Apeldoorn is het druk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond is het bijna overal helder met in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden. Komende nacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten, bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na morgen blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de Markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en e-kalendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de Straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten. In midden Gelderland.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf.
3: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Streepje reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joops Half Uurtje. Bekend van de Ome Joops Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boule baan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bijna overal helder, met in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden. Komende nacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. De ochtend begint wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na morgen blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-file.

Balkonia. Met Connect ben je altijd thuis. Hi everyone.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Nederlands elftal heeft dankzij de zegen van 5-1 tegen Zweden vanavond het record van de Braziliaanse voetballers uit de jaren 50 en 60 verbroken. Oranje is nu 14 WK-duels op rij ongeslagen. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB

Welkom bij een nieuwe uitzending van Kian in de Nacht. Met deze week weer nieuwe weetjes over jouw weekend. En ons wekelijks spelletje Dobbel Request. En natuurlijk weer het nutteloze feitje van deze week. Niet te vergeten, ook weer...

André Hazes met Zomer hoorde je hier op Connect. Nou, je kan echt wel zeggen dat de zomer is begonnen. Want vanaf vandaag, 21 juni, is officieel de zomer begonnen. Nou, dat merk je ook echt wel aan de temperaturen. Het is gewoon 30 graden plus. Ik zweet echt weg. Ik kan je zo niet tegen. Maar ja, dat terzijde. Kan jij nou wel tegen die warmte en ben jij fan van de kermis? Zet je radio dan iets harder, want dan heb ik goed nieuws voor je. Want je kan echt je lol op in Ooi en in Oud-Zevenaar, want daar zijn allebei kermissen te vinden. In Ooi kan je hem vinden aan de Slenterweg. En deze kermis wordt georganiseerd door de schutterij. Namelijk schutterij EMM. Zowel overdag als in de avond kan je in de schutterstand echt genieten van live muziek. Dus dat is echt fantastisch. Maar ook in Oud-Zevenaar zei ik al dat daar een kermis te vinden is aan de Oud-Babrichtseweg. Deze wordt georganiseerd door schutterij Sint Anna. Hier staan ook diverse attracties opgesteld, dus er is echt voor ieder wat wils. Dus ga gewoon lekker kijken en zorg dat je genoeg drinkt met de hitte, want het is anders niet te doen. Nu gaan we luisteren naar Narcotic. So you face it with a smile, there is no need to cry.

Dat was Vamos a la Playa. En we gaan nu door met de Double Request editie. Zo, die warmte slaat echt om mijn brein. Ik kan helemaal niet uit mijn woorden komen. Maar ja, we gaan gewoon lekker door. We gaan dus verder met de Double Request editie van deze week. En de Double Request, dat houdt in dat ik ga dobbelen met een dobbelsteen. Daar komt een getal uit. En aan dat getal hangt weer een genre vast. En jij als luisteraar mag kiezen in dat genre welk liedje het gaat worden. Dus wie weet draai ik jouw liedje wel op de radio zo dadelijk. Dan ga ik even dobbelen. En het is geworden nummertje 6. En 6, dat is een ander genre dan je gewend bent. Want dat is nu natuurlijk de zomerplaat. Dus weet jij nou een lekker zomerplaatje? Of schiet er een te binnen of moet je nog nadenken? Als je nog moet nadenken, heb je 2 plaatjes de tijd om na te denken. En als je iets weet, dan mag je appen naar 0316-603. Dus je hebt nu nog 2 plaatjes de tijd. Dan hoor ik je zo weer. We gaan nu eerst luisteren naar Harry Styles.

Dit was Eminem met Stan. En daarvoor hoorde je Harry Styles met Are You Listening Yet? Dit waren de twee platen dat jij kon nadenken over jouw suggestie voor het dobbelrequest. En de winnaar is Noah uit Haalderen. Die kwam met een zomerplaat aanzetten waar ik zelf niet zo snel over na had gedacht. Namelijk Mas, Mas, Mas van Rolf Sanchez. Tentación.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit was Umberto Tozzi met Gorilla. En heb jij nou 23 juni 's avonds niks te doen en ken jij of ben jij iemand met Alzheimer? Dan is er een heel leuke activiteit dat plaatsvindt aan de Steeg 1 in Zevenaar, namelijk het Alzheimer Café. En dat begint vanaf 7 uur en het is voor mensen met dementie, hun naasten, hun mantelzorgers en alle andere betrokkenen mensen die daarbij horen, die kunnen gewoon lekker gezellig meekomen. Op deze avond kun je genieten van live muziek van de Rolling Stones Tribute Band. Dus dan ga je even met z'n allen lekker terug naar vroeger met muziek van de Rolling Stones. Nu gaan wij luisteren naar Rondé en Bright Eyes.

Dat was Bluff met Hemingway. Wil je Bluff nou nog live gaan zien? Dat kan op het Park City Live 5 juli. Op Hunterpop op 22 augustus in Ulft. En Hallabaloo in Groningen op 5 september. En misschien nog wel een heel leuk feitje. Heel leuk weetje. Feitje niet echt. Het is ook een feitje. Maar ja, feitjes, weetjes, maakt het uit. Namelijk, Bluff is mede-organisator van het festival Concert at Sea. Dus wat begon als een klein evenement, dat is nu echt uitgegroeid tot een van de grootste meerdaagse muziekfestivals van Nederland. Maar nu gaan we eerst luisteren naar Baila Bolero met Fun Fun.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

bij het tweede uur van Kian in de Nacht. Heb jij nu een moeilijke nacht? Kom je niet in slaap? Ben je aan het werk? Is er iets anders aan de hand? Blijf gewoon lekker luisteren, want ik trek jou de nacht door met leuke muziek, een nutteloos feitje en nog veel meer. Nu muziek van Ed Sheeran en

de Spice Girls met Stop. Oh, nee. Niet deze uitzending. Deze gaat gewoon nog door tot 2 uur vannacht. Dus de Spice Girls, die stoppen er nu wel even mee. Maar ik ga nog even door. Hoewel er nu op dit moment gekampeerd wordt in het Horsterpark, kan je daar volgende week zondag alweer terecht voor een vlooienmarkt met heel veel kramen, een kofferbakverkoop, koffie, thee is er aanwezig. En wat je daar kan kopen, dat is echt zeer variërend qua kraam. Dingen van kleding kan je vinden, servies. En misschien vind je wel een unieke vondst waar je echt heel veel geld aan kan verdienen. Of gewoon iets leuks voor op tafel. Dus voor een verzameling of iets dergelijks. Dus ik zou zeggen, ga er lekker heen. De markt is dan van 9 tot 4 uur in het Horsterpark. En er is ook gewoon koffie en thee. Dus geniet ervan, zou ik zeggen. Dan gaan wij nog even door met Wild Stars, Year of Summer.

0: kwijt.
1: Dat was Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Een lekker bangertje alweer uit 1980. En van 1980 springen wij in één keer naar dit jaar, naar 2026. Want de eerstvolgende artiest die je gaat horen, dat is Dara. Haar echte naam is Darina Jatova. Zij is bekend geworden door haar deelname aan de Bulgaarse versie van X Factor. En daar groeide zij uit tot een van de populairste artiesten van Bulgarije. En of dat ook zo is, dat kan je nu gaan horen, want we gaan naar haar luisteren.

Eva Jent Got You van Alicia Keys. Daarvoor hoorde je Dara met Bangarang. En nu is het alweer tijd voor het nutteloze feitje van deze week. En voor alle dino-gekkies, zet je radio iets harder. Want dan kan je veel beter horen, want het gaat namelijk over dino's. Wist jij dat niet alle dino's in hetzelfde tijd geleefd hebben? En de T-Rex en de Stegosaurus, die hebben elkaar zelfs nooit ontmoet. Nou, hoe nutteloos was dit? Heel nutteloos. En misschien nog een nutteloos feitje, gewoon even als bonus, hè. Het WK is begonnen en dit gaat over het WK, dus hè. Even een extraatje van deze week. Het Nederlandse volkslied is het oudste volkslied wat... gewoon in ter wereld. Dus het Wilhelmus is het oudste volkslied wat nog in gebruik is. Qua tekst is Japan het oudste. Maar ja, die wordt niet meer gebruikt, dus Nederland staat op nummer 1. Van het oudste volksliederen. Nou, daar heb je ook geen reet aan. Maar ja, we gaan nu lekker luisteren naar Teddy Swims. Die heeft wel iets belangrijkers te vertellen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Supertramp met Give a Little Bit. Een van de artiesten die je zo dadelijk gaat horen, namelijk Kygo. Ik ga zo dadelijk Kygo en Avicii draaien met Forever Yours. Maar ja, even over Kygo. Hij heeft in augustus zo'n mega drukke maand. Hij staat echt op 3 festivals. En hij heeft ook nog een losse show tussendoor. Dus hij staat op het Unhold Festival in Roemenië vanaf 6 tot en met 9 augustus. En dan moet hij door naar Zwitserland. Want daar staat hij op het Open Air Gempel van 19 tot en met 23 augustus in Zwitserland. En ook nog gaat hij naar Frankrijk van 20 tot en met 23 augustus. Want daar staat hij op het Le Cabaret Fert. En ook nog ergens tussendoor, 8 augustus dacht ik, staat hij nog in Duitsland met een los concert. Nou, een lekker druk baasje is dat. Dus we gaan nu luisteren naar Avicii en Kygo.

Simply Red met Fake. En wat nou niet fake is, is dat het WK is begonnen. Gisteravond was de wedstrijd Nederland-Zweden. En over het WK gesproken, onder Nederland. Nou, Curaçao valt ook een beetje onder Nederland. Maar wist jij dat 4 oud-Vitesse-spelers op het WK staan onder de naam van Curaçao? Freek Jansen, die volgt VI. Die volgt VI onder leiding van Dick Advocaat. En voor hem is het een heel bijzonder toernooi, want zijn broer is teammanager en hij vertelt heel veel over Zevenaar. En het hele artikel dat kan je vinden op www.rtvconnect.nl of in de RTV Connect app. Nu gaan we luisteren naar

De jeugd van tegenwoordig met Get Spanish. Dan gaan we nu alweer naar de laatste plaat van vanavond. Ja, ja, dit was alweer het einde van de show van 21 juni 2026. Ik wens jou nog een hele fijne nacht. En let goed op jezelf met die warmte. We gaan nu luisteren naar Funhouse van Pink. En tot volgende week.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder